0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir, dass da wird eine Zeit kommen, wo Gott wahre Wort mit Israel handelt. Und wir sagen, dass Israel sich zu der Zeit wird drehen und Gott drehen. Und wir sagen auch, was die Bibel uns lehrt von was Religion ist, und auch was und wahrhaft ihr Glauben an Jesus Christus ist, und wo so ein Glauben sich an uns eigenes Leben bewiesen wird. Und das vondächste Programm, wo wir waren seinen, wo deib und sind Israel gesunken wir, und wir waren noch seinen, was Gott seienhaft davon, und wo er und was strofen dafür. Ich lade ihn weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was wir hier in dieser Lektion zu lehren haben von Israel, ihrer Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun an dort Port, wo wir sehen, dass Gott mit Israel handelt hat, in ein schwieriger Weg, ein Dach, in ein sehr leeftoller Weg, proeft hij den trek te trekken naar zichzelf verdem, nadat je recht op aankomen wordt. En hier in het zevende kapitel draait Israël zich naar Egypte en er staat naar de Heer God. En hij zegt dat Ephraim zo is als een eiveldje duw. Hij brukt ook nog andere woorden aan te dieden hoe dat met Israël is. Ik lees nu de eerste vers in dat zevende kapitel. Als ik Israël word geheild, dan wordt Ephraim ere godloosheid uitgevangen, en ook dat bezit en Samaria. Dan zij deden valsheid aangonen, en de deef tjemen nen, en de rijbe deden boete plunderen. Dit is nu dat eerste mol dat van Samaria gereed wordt. Is mij zo? Samaria weer de hoofdstad voor dat noordelijke tjenigrijk. De tjenig Amri had dat zijn hoofdstad gemaakt, en zijn Ahab, en Isabel boede zich door in Paulus. Dort werd er die tijd een zeer strame stad en ook een fijne stad te wonen. Aber God had je recht versproken op die stad en dat is buchstäblich erveld worden. Nu is er nog buiten een klampe prel en steinen. Dort is een wieste stad, zeer wieste. Aber zoals ik zei, te ene tijd werd dort een zeer strame stad. Dort is op een kleine boog en een kan door stonen en om was te checken naar de grote zee, om noorden naar de Hermon Boog en Megiddo, en om oosten naar de Jordaan Tol, en om zuiden naar de stad Jeruzalem. Over de hempel zelfs is nu een wieste stad. God zien je recht, is nu nog op de stad. Nu, wat in Israël passiert weer, weer dat de zin weer door je waast, over de weer zo in je heime, en dat weer slim genoeg, over. Wat passiert, wie dat die zin nu mee hem opne gedonen wordt, die wie zo als opgedacht. Door wie geen schande of de evenzijung geen gewisse, wann het met ere zin te doen had. Dat gewisse wie zo als steen geworden. En dat is zo dat de Heer aan wordt vergeven, want ze boos gedonen worden. Over ze jingen schien bloos hem maar deeper en deeper en ere zinden aan. Zind even hem je heimne is ene zaak. Aber wann dort im Opne gebracht wird, besonders Manns und Junges Schänder sind, und dort für eine Welt gedonnen wird, vor allem zu sehen, dann, meine Freunde, ist dort eine ganz andere Sache. Mir ist so, dort es so leicht, als ein Mensch gehen kann, Motwellens sind, für eine Welt zu donnen, und dort bloß ansehen, als noch ein Lebenswandel. Mir ist so, dort es, worum das Hosea-Buch eine Warnung hat für nicht bloß Israel zu der Zeit, aber auch für uns in dieser Zeit oder irgendeine Nation. Israel wird Gott sein auserwählter Volk, aber als sie sündigte, der Gott an Dach in Gefangenschaft schicke. Die Frage kommt dann fair, wird da irgendeine andere Nation sein, die so denken können, dass Gott an nicht rechte wird, wenn sie so sündigte? In Amerika nu ist die Sünde, die wir Jungs schenden, Nane zeer rief geworden. Dat weer voor veel jaren zeer hem je heime geholen. Aber in de laatste jaren is dat gans hem opnen. En zo na die daar met verwekkeld zijn, pochen zich zo goa. En ze willen nu zo goa haar dat twee mannen zich zullen bevrijden kennen en die nemelijke verrechten haar als een man en een vrouw die zich bevrijden. Anders gezegd, die willen een familie je naam kennen. Ober God heeft niet geënderd, vriend, en wat hij daarvan zegt, daar is een vlucht op zond, en daar wordt je recht komen. Daar is nog een allerlei zin, dat ook aan je zinne wordt, als een vrijheid, en dat is, dat kinderen kunnen doodgemaakt worden en mutterlief, verdem dat die je boeren zijn. En ze zeiden, dat is niet aanrecht. Ober vriend, dat is moord. En don't wat zo je naam de vries en je mensen denken en zeiden. Bij God is een beetje een werkelijk mens van den dag aan, wanneer dat een mutterlief aanvangt te wassen, wanneer dat mutterlief den zoot empfangt. En al die je recht hiezen in de wereld worden dat niet anderen. En don't wat ze zeiden mochten. Er is een nation die zo denkt, en dat ze gewoon je zaadselig recht maakt, je het boy af. Dat is niet een verbeteren. Een mens in een nation, en zonen die ambten hebben in zo'n nationen, worden zich aan je God in je recht vinden. O God is zeer geduldig, wil zij wel niet haar dat irgendwer zal verloren gaan. En wil zij zo geduldig is, denken die zo dat God een stram heeft. Ober zo als wij in een schrift lezen, wil God geduldig is en lang loert met je rechte eeuwen, doorwegen is dat mensen hoort egel en gestalt wees te doen. Dicht die jaren zijn er meer civilisationen die ongegonen zijn wegen zond. Waar wie verbiegelappen? Nee, buiten van wie bussen doen worden en terugkomen omher en die zind uitratten. Nu Hosea, dat zevende kapitel, de tweede vers. En zij nemen dat niet te hoort dat ik al ihre godloosigheid behouden doe. Nu heeft er eigen donen aan rondom en je tient, die zijn ver mijn gezicht. Jo, God zegt zij donen alles aan openen, hij weet ganz krijg wat er vergeet. Hij zegt ook dat hij behelt wat zij donen en je donen ha. Anders je zegt dat weer niet, dat hij niet wist wat zij deden, oder dat aan dat een doont weer. Hij zegt dat aan als zin, en houdt aan ook gewarnd. Ober zij hadden niet obacht gegeven op wat de profeten zeiden, en gingen bloos wieden met ere zin, en brachten dat alles hem openen. Zij waren nu bij een bodem gekomen en ere aanzittlichheid. Dreide vaars. Zij maken hem tjenig vrouw met ere godloosigheid en de harsche met ere leges. Wat schoot weer dat de tjenig en de andere harsche hem land, waren er gans met een. Zij dachten dat we een goede ding. En dat is schuld, want zonen die hoge ambten hebben in een land, die zin en godloosheid in een land niet bloos konen laten, maar ze gewoon aandeel nemen aan zond. En ik weet, ik kom verder met zonen die leider zijn en tjorken. En wat meest niet te leven is, is dat er zonen zijn in dit land, die leider zijn en tjorken, ze gewoon predigers, die ook aandeel nemen aan zonen aanzettelijkheid. Het is meest niet te leven. Die geven dan ver dat de Bijbel niet door jagen reed. Ik wonder wat van de Bijbel ze haar. En voorken hier een ook nation leider, die vlieken dat eenem de hortenboek stonen. Vriend, God wordt zo'n rechter. O, dat mag niet eenmaal komen en ere leven ziet, maar daar wordt je recht zijn. Meer zo, van ik zo'n vlieken hier, dat ik me wonderen moet of die mens niet genoeg weet, en zijn sprak dat hij vliegt wie het brokken mat en proeven te zeggen wat hij zeggen wil. Ik ga ervoren, hoe mannen en mine jagen wat je vliegt ha, en dan heeft weer te aan je zeg dat ik een predje weer, en dan had hij zich zeer proef te entschuldigen, joh. En die zeiden dan dat ze niet gewist hadden dat ik een predje weer. Ik zeide mal te eenem dat God hier am een doont weer door am weer. Am je val dat even niet zeggen. Ober wat het schuldste is, en dit is dat zo voorken, zijn door zonen die hoge ambten hebben in de regering, die ook zo vliegen. Die proeven dan manchmal, wanneer ze op radio en tv reden, dat of te weren dat ze door niet hem openen vliegen, ober wanneer een mens gewaand is te vliegen, dan komt dat toch manchmal uit, wanneer ze ook op radio en tv zijn. Wat? God wordt. Dat rechte, vriend, weil sie haft gesagt, da China, de sin nome brückt zum Flieke, wird ungestraft bliebe. Für de Farsch, die sind alle so aus Ehebrecher, so aus ein Over, dat de Baker heet gemacht haft. He hiert ab mit Riere und dat dich knede, während de Heev da Banner is. Dit is wade so'n Wiederbild, dat Gott brückt, und dat is interessant. De Baker haft den Over heet gemacht, aber nicht so heet, als het mit seiner Tombaker. Bloß so lang, bis dat Brot dich, dich geknet is, und red is Tombaker, dann macht er dem Over heeter. So dat hij dat broodje schet bakken kon. En wat dat dit is een wederbeeld dat hij hier brukt. Hij zegt dat die zijn alle hoeren en drieven hoererie, en hij reed nu niks van jeestelijke hoererie. Dit weer van dat ooiste fysische hoererie dat ze zich uitdenken kunnen. Hij zegt dat ze hadden dat zo in je heime gehouden, maar die tijd als hij dit schreef. Maar dan brachten ze dat hem openen, zo als een oven, die zeer heet gemaakt weer, heet met hoererie Iva. Dat is zo als dat nu ook is in zeer veel landen in deze wereld. Mij komt dat meestal zo ver als man mannen en vrouwen proberen de wereld te bewijzen hoeveel hoererie ze af en trieven kennen. Schien zo als man dat God tom spot je donen wordt. Maar ze vergeten ervan dat God zegt dat wat een mens zegt, dat wordt hij ook arendt.

0: Es ist 8 Uhr.
1: Und der aussieht Markus 10:52, wo das sagt, Krag dort kann er sein und folgt Jesus nur. Dort wie einfach eine sehr interessante Gruppe Menschen, die dem Heiland nur folgen werden. Einem fehlt das und den anderen fehlt das Wort. Alle wir nur bei der Jesus seine Jünger geheilt und wir nun mit Arm und Leib und Dankbarkeit verbunden. Nu musste ze aan bloos voor Emma herhanging nu volgen. Dat is voor deel nog niets anders als het. De wereld heeft alle hand doel aan in de noemers voor God zijn kinder. Wanneer de wereld deze noemers voor onze vergoedenheid brugt, dan gaan ze de recht te brugen. We hebben alle een vergoedenheid en die je het met één woord te beschrijven. Dat woord is zind. We hebben alle de zind lijf gehad en in zind geleefd. Trotzdem hat Gott seine Gnade durch Jesus Christus in Jammer hat über uns und hat uns all unsere Sünden vergeben. Dort ist gerade für die Ursache, dass wir in Leib und Dankbarkeit mit Christus verbunden sind und wo wir ihn wie am Nachfolgen. Dort ist die Ursache, wo wir ihn wie Jesus seine Nachfolger sind. Willst wie Jesus seine Nachfolger sind, steht für uns die wichtige Frau. Herr, wat is het wat du haben wirst, dat ik doen zal? Zienen wellen is ons gezet. Wieder, wie doen zien wellen niet onwellig, oder als een bemus, aber leven met vrede en met een hart vol leven. De wereld is dat wichtig, dat wie niet meer aan dat vergenieren wat de wereld beiden der deelnemen kan. Wat zij niet weten is, dat wie nu een vrede hebben wat zij verhoopt niet kan. De wereld weet het niet, dat God zijn kinder vrouwen en gezende lied zijn. Waar ze kunnen het zijn? Dat probleem met de zin is je lijst. We weten dat om eng van ons leven hebben we een wondervolle heim en een opene deur om hemel. Met volle toevertrouwen, kan we met Paulus stemmen, waar hij in Rijmer 8:17 zegt, zijn we over kinder, dan zijn we ook God zijn oren en Christus zijn met oren. Eva ons is de vlag van God zijn genade. Deze genade wordt ons bewaren en ons bij de hemel brengen. Is dat niet genoeg uzak om vrouw zijn? Dat is zo, dat de wereld Eva ons spatten deed en ons alle soorten slechte noemers naamt. Ober zogar dat nemen we ons een zeeën aan. Dat is Jerozes de Heer Jezus in Matthäus 4 vers 11 zegt. Zeilig zijn die, wanneer de mensen aan mijn halven even hun schellen, hun vervallen en hun allerhand slecht het noreden, wanneer het niet zo is. We hebben alle vrijheid om te deinen. Hij wordt niemals den deinst die we aan uw lijf en dankbaarheid geven verachten. Nee, hij verlangt den deinst en ons deinst brengt hem veel vrijheid.